0: Lucky Days op RTL, ze heet het hier van de meende nog een dat nog. Dus aan die next kans voor. Kom maar wat er uitgegaan is. Ze zoomen met Topaz om een meisje bier. Jean, 12 bischers zijn dan werd voor 500 euro gestart van Ernst. Een goodie bag van Mr. Minute. Dat was ook gestart. De vallen werd van 170 euro. Een bon van 100 euro van New Yorker. Oder aber auch nog een bon als een pizza had. Of van pizza had. Dan werd van 200 euro. Für eine Pizza-Party zu feiern. Und da sind noch ganz viele der Bungen dran und die könnte ich weiterhin ummelden. Und das mit einem SMS auf der 62468 mit dem Stichwort Lucky Days.
1: Meine Musik, mein RTL.
2: RTL. Lunai, auf RTL.